0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Du sind viele Menschen, die eine große Angst haben für die große Trübsalzeit, wo die Bibel von lehrt. Sie haben eine große Angst auch für das Mutigen. Mein Freund, wenn du noch nicht hast, dem Herrn Jesus angenommen aus den Radar, dann hast du eine große Ursache, die zu fürchten. Wenn es die Zeit wird kommen über alle Ungläubige, und das wird eine schreckliche Zeit sein. Wenn du noch nicht klar bist, über was die Bibel uns lehrt, über die Zukunft, dann lade ich dich ein, nur diese Programme zu hören, um zu sehen, was die Bibel uns lehrt von der Timer. Und was du zu daunen hast, um nicht in diese Titel zu kommen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter musst sehen zu jeder Torhörer. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Ans Ungerecht von dort nimmt uns weiter nur das zweite Kapitel in dem Prophet Joel seine Prophetei. Hier war wie der 15. bis 25. Vers beseine. Gott hat Joel geroopt, dat hij de mensen en dat Jude Tjenigrijk warnen zal, dat zo als zij zich tot die tijd behandelen deden, niet aangeneem weer. Hij brugt de heisrijke plaag als een beeld van de herzien dag, dat in de toekomst passeren wordt. Gott is valgenood en erbarmen en is niet welig dat iedereen weer zal verloren gaan. Gott is ook een Gott die heilig en gerecht is. Wanneer mensen niet nur am harte worden, dan wordt hij met zijn recht en een stier matte. Dat bezit wordt niemals om een gewennen, dan God is heilig en gerecht. Dat wat bez is en dat wat heilig en gerecht is, kan niet toep blijven. God is immer gewaast en dat bezit heeft zich je in God gestalt. God wordt het niet erlauben dat zo'n wat bez is, mag ons blijven wordt voor immer. Door is een tijd bestemd, wanneer God al dat bezit aanrennet, en wat met de zin verbonden is, vernichten wordt. Niemals wordt de zin en wat zindelijk is, jemals waarde zich bewiesen kennen durch alle eeuwigheid. God heeft dat durch zijn woord bekend gemaakt, wat hij van mensen verlangt. We zullen God eren en alles wat we doen en zeggen. Hij heeft den ook gezegd, wat passieren wordt, wanneer zij in ihre zin aanhouden. Ze worden voor ihre zinde gerecht worden. God zijn rood is dat mensen kennen van ihre zinde loskomen, wanneer ze dem Herr Jezus als ihr Heiland aannemen. Ze moeten zich naar God draaien en van ihre zinde wegdraaien. Joel zijn boodschap wordt gegeven, zodat die mensen zich van ihre zinde wegdraaien worden. Zo'n boodschap wordt nu ook uitgegeven door dat evangelium. Mensen kennen door den geloven en Christus zelig worden. We hebben ook geleerd van de trompeten die ze in Israël brukten. Deze worden gebruikt om mensen bekend te maken met wat ze doen zullen als ze op hun reis in de wildernis waren. De trompeten

Oder auch gebrückt die Menschen zu warnen, wann ein Feind auf dem Weich wie nur ihre Stadt, so dass die Menschen sich bewahren können. Die Trompete wurde auch geblost worden über eine Apfel und eine Wasser faste. Nu wurde die Trompete gebrückt worden, die Menschen taub zu rufen, so dass sie sich versammeln können von einer sehr wichtigen Sache. Diese Sache hat mit dem Wied zu tun, die Joel angegeben hat, so als wie die in den 12. mit 14. Vers in dit Kapitel finge. Ik leef dort wat goed zijn, wanneer ik de vers wat lezen word. Doch zo goor nu, zei de Heer God, kom trek nu mee met jun ganse hart, en met valste, hielen en treuren. Jo, dood jun harte te rieten en niet jun het kleden. En kom nu trek nu dem Heer God jun God. Dan hij is genedig en erbarmend, langzaam te oeien, rek en leeftoligheid, en dat am leid wein dat bezit. Wer weet of hij niet wordt een ram draaien en van dat bezit weich draaien en een zegen van zichzelf hingen loten, zogar een getreid apfel en drinkapfel voor de Heer God jun God. Daarop zegt Joel nu dat ze zullen de trompet blozen en de mensen toepropen. God is vol genoeg en erbarmen en wordt zijn volk bewaren. Aber God kan niet blind zijn tot de zind. Hij is ook heilig en gerecht. God had zijn wille voor zijn volk Israël duidelijk vergelegd door zijn profeten en leider. De mensen hadden zich over jegen God en zijn woord gestald. God had een heerschrijke plagen ingebracht, zodat ze zich weer in ihre zinde bezinnen worden. Wanneer ze van ihre zinde weichdrehen worden, dan wordt God ook terughouden wat hij jegen aangeplant had. Dat is waarom ze de trompet blozen zullen en de mensen toproepen, zodat ze zich waren kunnen terugdraaien naar de Heer. Dat is ook hoe dat nu is. God is heilig en gerecht en mag de zin strofen. Jezus Christus is gekomen en heeft voor de zin betoeld als hij zijn leven aangeeft door zijn dood op een kruis. God heeft gezegd dat wanneer mensen dat voor zichzelf aannemen worden, dan zijn ze zelig geworden en worden niet en dat gerecht komen. Een mens kan over niet leven, dat hij God zijn raden aannemen kan en daarna in zijn zin wandelen. Dat gaat niet. Wanneer we ons naar God draaien, dan draaien we ons ook van de zin weg. Dat meent niet dat we niemals van de zin geworden, aber we worden niet in de zin wandelen. Wanneer we onze zinde betjanen, dan verjaft hij die ook. Nu de 15e tot 17e vers. Bloos die trompet en zion, dood en vast en zegne. Mag dat weten breed bekend, dat door een ernst hoofdje verzameling wordt zinnen, brengt de mensen toop. Mag de verzameling heilig, zammelt de älteste toop, brengt de tjinge en de babes die aan de mutterbrust zijn. Laat de brigom uit zijn stove uitkomen en de brood van haar chast stove. Laat de priester dem Heer God zijn dienen, tussen de verleef en de altaar hielen, en laat aan zeien, ha metlied op dien volk, o Heer God, doe nust van dien afgoed te schand maken, en sprechwoord mank de nationen. Waarom zullen ze mank de mensen zeien, waar is er God? Wat God hier te zeien houdt, wie zo wichtig dat alle mensen dat heren zullen. De trompet wordt gewenig voor andere dingen gebruikt. Aber hier soll dat gebruikt worden alle mensen toop te brengen, zodat ze hören kunnen wat God te zeggen had. Dat is interessant te beobachten, wer hier erwähnt zijn. De priester, de älteste, de tjinge, de mutter met eertjend, de brigam en de brood, en alle andere mensen, zullen alle toop geroept worden. Door zijn zonen, die niet leven dat kleine tjinge God zijn radung begrepen kennen. Aber dat is niet wat de Heer Jezus geleefd. In Matthäus 19, 13 met 15 lees wie deze weer. Dan brachten ze tjingen nou aan, dat hij zijn hengsel op aanlaaien en voor aanbeden. Aber de jingen deden aan schellen. Aber Jezus zei, laat de tjingen en werd den niet naar mij te komen. Dan van zonen is dat hemel schrik. En hij leed zijn heng op aan en ging van daar weg. De brigam en de brood zullen van ihre stoven komen.
En die tijd worden Brigham van veel dingen entschuldigd, zodat hij met zijn bruid kon bekend worden en zijn hem vaststellen. Voor 1 jaar brukt hij niet in de armee dienen. Zo'n ober wat God nu te zeggen had, weer zo wichtig dat ze gewoon zo'n verrecht nu opgehoven weer. Alle mensen worden toopgeroopt en verzameld. Dat is zo als dat nu ook zal zijn. Tot die tijd reed God door zijn profeten. Vandaag reed God door zijn woord. En door dat woord van de Heilige Geest die in alle Christen woont. Maar daar is één ding dat hier zeer wichtig is. De Heilige Geest wordt niemals een mens in zo'n weg leiden dat niet gans met God zijn woord stemt. Daar zijn zo'n mensen die nu zeggen dat ze een nieuwe openbaring van God gekregen hebben. Dat stemt aber nicht mit Gott sein Wort. Wie hat dort recht und die Pflicht, dass wir denen sagen, dass so nicht die Wahrheit ist, wenn dort nicht mit Gott sein Wort stimmt? Wenn ein Mensch ein Betjeft und Worte entriert, dann wird dort viel Schade tun, wenn ein Mensch dort trinkt oder sogar den Tod bringen. Und wenn Gott sagt, dass dort bloß ein Weg zum Himmel ist und wo ein Mensch selig kann werden, dann hat kein Mensch dat reicht te zeggen dat daar een andere weg is. Spreche dat 14. Kapitel 12. Vers zegt, daar is een weg dat door een mens reicht is, aber dat eng daarvan is de weg van den dood. De reine waarheid kan nicht entschluten dat niet de waarheid is. God zijn woord is op immer im Himmel vastgesteld. Wat God gezegd heeft, wordt zo blijven. Een mens had geen recht dat te ändern. En de vers in Joel, dat tweede kapitel, schrift de profeet van Zond, wat God doen wordt, wanneer de mensen zich terug naar de Heer draaien worden. Dit weer wat ze te God zeggen zullen. Ha metlied op den volk, o Heer God, doe nust van den overgoed te schand maken, en sprechwoord maakt de nationen. Waarom zullen ze maakt de mensen zeggen, waar is er God? Dek zo'n weerd, de Joel de mensen aanloden, dat ze zich zullen naar de Heer noderen, wanneer ze zich verzamelden. En volk dat zich bij God zijn nomen naamt, zal dat derg er leven bewijzen. Wanneer zo'n volk zich over te jetsen dienst en superie aan je verdeed, dan worden andere wonderen waar er God weer, die een heilige God weer. Wanneer ze zich terug naar God draaien worden, dan wordt God aan zeer genedig zijn. Zo is dat ook in onze tijd. Wanneer wij zeggen dat wij God zijn kinderen zijn, maar dan dat geen onderscheid is tussen ons en zonen die niet bekeerd zijn, zijn we wat houdt dat? Dat is zoals Jezus dat in Matthäus 5, 16 zegt, zo laat jun licht ver mensen schijnen, dat ze jun goede werken zien en jun hemelse vader door derg verheerlijke. De apostel Paulus stemt met dit, als hij dit in 1 Korinther 6, 20. Vers schreef, dan je zijn voor een dere priest gekocht, door een verheerlijkt God en jun charpa. De afzicht van ons leven als God zijn kinder, is dat we dem Heer verheerlijke zelen. Dat zal zo in alle zaken zijn. In Kolosse 3, 17, zegt Paulus tegen de Heilige Geest, en wat immer je doen of in woord of werk, doet aan de Heer Jezus zijn nomen en dankt God dem Vader derg aan. Wanneer wij ons immer op de Heer verloten en ons te zien Heilige Geest aangeven, dan wordt zo'n leven ook mogelijk zijn.

Nu de 18e betwintigste vers in de tweede kapitel. Dan wordt de Heer God voor zijn land ivrig zijn en wordt met zijn volk medelijd hebben. Jo, en de Heer God wordt antwoord geven tot zijn volk en tot zijn volk zeggen, checkt, ik word juntje treed, nie wien, en eet schekken, en je worden aanvallen tevreden zijn met den, en ik word junt niemals worden en vlucht maken, mank de nationen. Ober, ik word de armee van noorden van junt wiet wegnemen, en ik word aan en een verdreden en verloten het land vieren, en dat verste poort van den oosten zee, en dat hingeste poort en westen zee vieren. En dat je stank wordt zich oprechten, en dat stankreed, je rach wordt opkomen, wiels hij grote dingen je donen haft. Dit wist ons en de toekomst enen. Als de armee van Assyrië naar Samaria kwam, en mensen van de 10 Israëlstammen gevangen nemen, willen zij ook Jeruzalem nemen. God erlaubt dat aber niet. Een engel maakt de meeste van den in een nacht dood. Daar wordt aber ook in de laatste dag de armee van noorden komen, zodat zij dat land Israël kunnen gevangen nemen. Dat is voor ons in Hezekiel 38 en 39 beschreven. God wordt den ober op de boy en dat land Israël vernichten, en zij worden dat niet kunnen voor zich brengen. Zoweit als wie dit bestemmen kennen, wordt dit in de aanvang van de triebsal passeren. Dat is bij dit dag nog niet passiert, ober dat wordt tot die tijd komen. En de Zefarge en Joel, die ik rood geleest ha, redt de profeet van zo'n dag in Israël, want de Heer voor zijn land wordt ivrig zijn. Hij wordt aan je treed, wien en eeg schekken. We weten dat dit niet passiert als Joel dit doorschrijven deed, wils dat de tijd weer als zij de heerschrijke ploeg houden. Wanneer we de schrift lezen, besonders de profeten, dan is dat klaar te zien dat God een zeer goede tijd voor dat volk Israël en de wereld redmaken wordt. Verdem, dat zo'n dag komen kan, moet de grote triebsel toe een eng gebracht worden. En daar is zeer veel godloosheid nu en aan de wereld. En dit passiert während de christen nog in deze wereld zijn. De heilige Jezus die in alle christen woont, wordt zo'n godloosheid terughouden, maar de Heer Jezus zijn tjingen van deze wereld neergriepen wordt. Dan wordt er niets zijn wat zo'n bezit terughouden kan. Dat is waarom de Heer Jezus zegt dat er niemals zo'n tijd is geweest en wordt ook niet waarder zijn. Zoals we al gezien hebben, de Heer Jezus wordt terug naar deze eerd komen en wordt een eng maken daarvan. Wanneer de Heer een eng tot de triebsal gebracht heeft en de antichristen zijn armee vernicht heeft, dan wordt hij zijn koninkrijk opstalen. Zo wordt dat immer en God zijn werk zijn. Dat wat godloos en bees is, moet gerecht worden. Dat moet uit hem stich geriemd worden. Eerstens wordt dit voor dich gebracht, als de Heer Jezus op een kruis voor al dat bezit en godloos het en voor die zin sterven deed. God heeft dit durch dat evangelium bekend gemaakt. Wanneer mensen God zijn zegen willen hebben en met hem gemeenschap hebben willen, dan moeten ze God zijn weg komen. Geen mens kan God zijn redding durch werken verdienen. Dat kan hij bloos durch den geloven kriegen. Zonen die de redding aangenomen hebben, worden eeuwiglijk met hem Heer zijn. God heeft geen vergnügen en mensheid rechten. Hij wil den veel leven raden. Ober, wanneer mensen er zinde meer leef hebben als ze God leef hebben, dan is er niets wieder dat God doen kan. Wils hij heilig is, moet die zin gestroft worden. Wanneer mensen dat niet door Jezus Christus aannemen, dan moeten ze die stroof zelfs dragen. Dat meent dan dat zo'n eeuwiglijk van God afgesneden worden zijn. Mijn vriend, zo'n word ik niet voor junt wensen. Dat is waarom ik junt rode doe, nu rood, dat je junt vandaag, dem Heer Jezus aangeven,
zodat je van jene zinde loskomen kan. En Johannes 5:24 zegt de Heer Jezus dit, en waarheid zei ik junt, wer mijn woord heert in dem leef die mij geschikt haft, haft het eeuwig leven, en kämt nicht aan je recht, aber es vom dood tom leven je komen. Durch dem Herr Jezus alleen, es de radung te hebben. Nu de 21:25 Farsch. Han ich angst, o land, frei die en sie schaftig, dan de Herr Gott haft grote dinge voor die je done. Hat nicht angst, die tiere en fleck, dan de weide en de wildnis zijn gering geworden. De boom haft zijn vrucht gedroogd, de vier boom en de wienrank ha ere volle vrucht gedroogd. Onze vrijt jun je ziens en zion, en ziet schaftig en dem Herr Gott jun Gott. Dan hij haft jun de tiede regen je geeft, nu je reichtigheid. Hij haft jun den regen uitgegoten, de tiede en de lote regens en den eerste monat. De draschvloeren worden van je treed zijn, en de feed worden met nieuwe wien en eil everane. Dan woor ik wadde zoals verheer de jore handstallen, de schwormende heischrijk opgeeten haft, de kruipende heischrijk, de strepende heischrijk en de gnogende heischrijk, mijn grote armee die ik mijn kunt geschikt houden. Zoals wie je zijn ha, de triepsel wordt no de tijd van Christus in komen leiden, en dan wordt hij zijn tjenigrijk opstallen. Wie ha ook gezien dat de tjoek, Christus in de gemeente, es nicht te zien en de triepsel. Die zijn alle naar hecht gegrepen worden met dem Herr Jezus en de loft. Christus in de gemeente, es nicht hetzelfde als de nation Israël, en de triepsel is ook vergesteld als de tijd van Jacob of de Israël zijn trubbel. En deze tijd, en die we nu leven, haft God van mank de heide en van mank de jude, mensen uitgewild en haft den en Christus eind gemaakt, en dat is zijn gemeent. Wanneer dit zool van Christus in gemeent vol is, dan wordt hij ons van deze eerd naar hecht griepen, zodat we hem met hem kunnen zijn. Wanneer de Heer zijn gemeent van deze eerd wordt weggenomen, ha, dan wordt de Antichrist op een boer gemaakt worden. Hij wordt een bond met dat volk Israël maken, dat hij aan bewaren wordt. Dat is de aanvang van de triepsel dat 7 jaar lang wordt zijn. En in midden van de 7 jaar wordt hij zijn bond breken en wordt dat volk Israël en alle die godsvechtig zijn vervallen. De Heer Jezus wordt de triepsel toe een eng brengen wanneer hij terug naar deze eerd en macht en heerlijkheid komen wordt. Dat 1000-jaarse trek dat Jezus in hen brengen wordt, is in deze farge en Joel en een kleine weich beschreven. Joel schrift van wie God waar de genedig wordt zijn, te zien volk Israël. Daar is geen weich wie mensen dit, te de tjoek aanwenden kennen, dat geht niet. Daar zijn over veel die dat doen, die proeven. Die zeiden dat de zegens die God Israël geeft houdt, zijn nu voor de tjoek gemeend. Ze zeiden dat God heeft Israël versmeten en wordt de nimmelswaarder terugbrengen. Ze zeiden dat deze zegens die de profeten voor Israël verspreken, zijn voor de tjoek gemeend. Mijn vriend, dit is over niet wat God zijn woord zegt. En Rema de 9:11 kapitels zegt Paulus, klar, dat God heeft zijn volk Israël niet versmeten of afgezegd. Hij heeft ihn van de tijd ontzien gezegd. Aber hij wordt aan wat de terugstallen. Hij wordt den während de triepsel bewaren, en die worden dem Herr Jezus als er Messias aannemen, wanneer hij wadde komen wordt. God had voorken den regen teruggeholen van Israël en land, zodat zij zich van ere zintelijke weg betieren worden. Joel reed van woe de Herr den regen wadde terugbrengen wordt en de tijd, wanneer zij als een volk en dat koninkrijk worden zinnen. Wanneer Joel hier van de eerste en de lote regen reed, dan is dat werkelijk regen dat het land bewässert, en niet een geestelijke regen. De mensen in dat land verloten zich op zo'n regen, dan dat is nodig dat dat land vruchtbaar kan zijn. God had dat als een oordeel teruggeholen
will sie nicht wieder gehorsam gewast. Joel sagt hier auch, dort Gott die Jahre war der Handstalle wohl so aus dort vorher wie gewast. Dort wird die Heischreike verdorben heute, wird Gott an so aus vorher geben. Dort ist auch, was Gott der sinnige Not für Menschen nu tun kann. Menschen, die Jahre einen Sinn gelebt haben, sind so aus dort Land, dort Heischreike abgefreten haben. Wenn sie sich zu Gott seine Gnade hingeben, dann kann Gott an auch ihre Handstalle die fruchtbar können sehen. Gott wird an für seine Ehebrücke. Wenn du noch nicht bekehrt bist, dann komm von dort und nimm dem Herr Jesus aus dein Heiland an. Er wird dir deine Sünde vergeben und wird an dir durch sein Heiliger Geist wohnen. Er wird dir das ewige Leben geben und wird dir nur sein Himmel nehmen, wann dein Leben hier appeiert zu einem Engchant. Nun mehr das nächste Mal Gottes Segen, meine Freunde.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwieser Tom Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

En dan zag Jozef zijn vader al van wietem. Feit stich hij van zijn woorden af, rand Jacob en Tjeen. Jacob erkent Jozef meest niet, denn hij had Jozef nog als kleinen jong met 17 jaar in zijn Erinnerung. Aber nu, wie Jozef een stortje grote Mani worden, en hij zag ganz anders uit, hij wie angetrokken aus een Ägypta. Aber Jacob wist ja, dort moest Jozef zijn. En daar weens rante am Ogentjeen, nam am in de Orems en ze drekte zich. Jozef kon zijn tronen niet terughouden. Aber diese Throne wäre ja nicht Utrüdigkeit da, nee, verfreit kommen sie. Auch bei Jakob wäre die Friedesthrone zu sein. Nu habe ich endlich gesehen, dass du noch leben deist. Kommt uit Jakobs Mühl mit voller Dankbarkeit. Sie haute sich noch so viel zu vertalen. Den ganzen Abend lang rede sie miteinander. In da vertalt Josef von seiner Zeit im Gefängnis. In van de dreums van Pharao. En voor God toch alles zo goed gevierd houdt. Maar irgendwann moesten ze dan ook maar schlopen gaan.

Hallo Tinja, hier reed Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tinja lijf en dat hij wil gaan dat de Tinja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je kan alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Dreu dat meld Ruud. Beëerst wil ik in Psalm kapitel 66, vers 16 bij 20 lezen. Hij zegt dat is dit. Komt in hart alle, die je God verchte, en ik wil je zeggen wat hij voor mij gedaan heeft. Ik schreef hem aan uit Vallumholz, ik loofde hem met mijn muil. Wanneer ik met ongerechtigheid in hart omging, würde haar nicht nur mir gehört haben. Aber Gott hat bestimmt nur mir gehört und durab geacht, was ich bete deit. Ich lof Gott, der mein Gebet nicht versteht und seine trüchtige Leib nicht von mir trehält. Dreudet Melrud. Es Papa alt Hus, früh Karl tägerlich ein Nomerach, Imtje Hendricks van dat God woord stoer op een dorp zegne een arbeider ten bim stoer uitveien en reinmerken voor een stund dat hij ze iedere dag naar de schuil. En hij zei, ik zal met mijn papa dergereden en wanneer hem dat en dat is, dan is de arbeid mijn. Mama vriendelt. De papa wordt bald hier zijn, maar als hij komt, zult u dat mel alle uitdrouwen. Hij vroeg die van de Samarins al dat te doen. Ach, nou ja, zei Karl, als hij zijn wanneer aftrak in de zijn stof ging. Bald had hij zijn papa nen komen. En zo spuit hij zich naar de tjek. Papa, zei hij, mij jagert die nou wat voor jou? Oh, zei je fijn, zei papa. Aber ik zei dat du nog niet hast dat melrutje draagt. Deu dat eerst. Papa verleidt tam zich de hengwasche. En zo schwind als hij er betreedt heim, stelt Karl nog eenmaal aan met papa ervan te reden. Ik heb hier de gelegenheid een arbeid te krijgen. Nou, ik zei dat mel steht nog eenmaal door, antwoordt papa. Ik weet, ik wil voor het schoen, oba. Papa tikt een bekruis. Du hast al veel tijd gehad, zei hij, als hij zich doodzaad hem de post lezen. Na, tjewi du nicht even reden, schnem Karl? Papa tjek nap. Zo schwen, als du dat mel hast, rut je drach, zei hij ernstlich. Karl stond doorstel voor een moment. Dan spuit hij zich naar de arbeid en riem dat mel op. Zo. Mij deed dat ook leid dat ik dat niet eier heb opgeriemd, zei hij als hij de arbeid voor zich had. Papa vriendelt en hart als Karl hem vertelt van de arbeidsgelegenheid. Voor ere familie aandacht Lothar den Owend vroeg papa als Jason Wood Psalm 66 op Ludus lezen. En als hij daarmee voor zich weer, check Karl zijn papa schaftig aan. Ik weet wat dat meint, wanneer dat zegt dat God ons niet hier wordt, wanneer wij zenden aan zijn woorden hebben. Dat is correct zo als du deids, papa. Du hast niet naar mij, wat ik eerst had dat mel rutje draagt. En God wordt ook niet naar ons hartje, wat wij eerst hebben, dat zend mel in ons leven opgeriemd. Papa vreed zich. Nou, du bist reich, mijn zoon, zei hij. Dat is een wichtige lectie voor ons te leren. En nu heb ik nog wat vragen voor die. Vindt zich die dat zo als van God weet of is? Speert zich dat zo als van China hart van de beden deest? Houdt du aan met vleetje, oder stelen, oder ongehoorzaam zijn? Vielleicht hast du trouble met leren. Wanneer zich dat zerfalt, als God niet nur aan zijn gebeden harte deed, dan is het ook zeer wichtig dat wij ons God eerst zelfs ongezeker deunen en ook zeker merken dat door keine verstärkte zend is. En vielleicht zegt God, riem dat mel op en dan wil ik harte. Wat ermer dat is, riem dat op. Wij kunnen niet geloven dat God wordt naar ons hartje, want wij moeten wel eens in de zin leven.
En nu aan zijn vorst heb uitwendig leren als een psalm, kapitel 66, vers 18. Hij zegt dat ze dit. Wanneer ik met ongerechtigheid in hart omging, würde haar nicht naar mij gehorchen. En zijn gedanke uit deze geschicht is, verloten zijn, dan go im gebed. En hier is nog een vers voor jen te leren, dat is in Psalm 119, vers 9. Hij zegt dat is dit. Wie kan een jonge man zijn leven reinhullen? Wanneer hij zich door onthoudt, wat dien woord zegt.

Dank zijn Tjenja voor en je schuldzijnen om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vrije, want je wordt een extra zware hartje willen naar de aandacht van iedere dag met Jezus.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Ik dank de heren dat we van nie in dit programma waren uitstrolen durven en dat die ook in je schuld zijn toe te horen. Mij vreet dat mensen door zijn die dat woord Gottes lijf hebben en zo is ook ons gebed en verlangen dat dit programma du te deinen mocht ons alle eine halb zennen den weich num Himmel te gonen. En wie wel nog van deel dit licht uit Gottes woord waren te ons reden loten en wel onze horten du veropmerken van dort wat de haar ons te zijn haf.

Wil wie tom eng gekommen sind, verabscheidig mich van jünt. En mocht je nog erloden, ons te bezeken aan onze Gottesdienste, die ernaar steht, en nog aan Kampo 22 Blumen uurt, zondag sommaris klok 9, met zondagschool en klok 10 in de Hauptgottesdienst stortfingen. Onze onschrijf S-Box 248, kwak temmok Chihuahua, Mexico 31500. Ons voornummer, wanneer je ons onderopen mochten, is 625 58 4 10 80.

Nu wel wie toop het Matthäus kapitel 24, de vers 1, wat 13 lezen. Dan is het himmelrijk ook met 10 jongvrouwen te vergelijken, die er lampen nemen en ruiten je den brigam en die te gonen. 5 van die waren kloek en 5 waren onverbedacht. De 5 kloeken nemen buiten er lampen ook nog en de kruk eil met. De andere 5 aber waren niet verbedacht genoeg eil met te nemen voor er lampen. Als de brigam nou zich luren leidt, worden zij alle schleiprigen schleipen aan. Aber midden in de nacht, wie met eenmaal een luidet roepen. De brigam kämt, komt aan het jeen. Dan stonden de jongvrouwen alle 10 op en putste ihre lampe. Dan zeiden de anverbedachte 5 te de kloeken jeft ans Wort van jene eil, dan ans lampe gonne uit. Aber de kloeken zeiden te ernt, für ans alle regt dat nicht tau. Gott leiwe en tjeipt für jen selbst. En als hij jene eil tjeipen, kämt de brigam, en die door reid wieren, jene met am nen en de kast, en de der wordt te gesloten. Nou, hier kämen de anverbedachte 5 en zeiden haar, lot ans nen. Hij aber zeid, et sei jen te Wahrheit, et kan jen nicht. Darum sieht wacker, dann die weite nicht den Tag noch die Stund, wenn da ja et kommen war.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma deze boodschap en leider, waar het hem groten zijn geweest is. Wanneer God het zo wil, dan hier je een wieder programma deze zendung Licht vom Evangelium om eine week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je erin vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zendung of de erin een ander van onze zendungen hebben, schreef ons. Vele van jullie schreven ons pinklich en maken ons moed deze dinsdag terug wieder te maken. Je hebt ons ook weitgeloten dat je voor ons bidden, en we danken jullie van harte dafür. Schreef ons ook wieder, onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhol, Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Nu zijn we ten slotte nog wat God met jullie. Wat jullie aan mijn weg waren hier.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilde Friesen en de brood van het leven van deel is uw apostelgeschicht 16, 16, wat het zegt. Einen dag, als we nu naar de plaats gingen te beden, traf we een sklovenvrouwmensch, die een woordzijer juist had en ihre haren, der ihr woordzijn, veel aanbracht. Paul is weer in den haren zijn nomen naar Europa gekomen. De haar had de boodschap van zijn en deine gezien, zodat Lydia zich bekeerd had. Nu uit haar huis gingen de zeningen wieder. Daardurch wordt de vriend op een zeier opgerecht. Dat Paulus dat woord van Krietz predigende moest te eng gebracht worden, dacht de vriend. Also fang hij met zijn jeenstand aan. In diesem Fall brugt hij een sklovenvrouwmensch, die een woordzeier juist had. Hij brugt een woordzeier. Je hebt het verhoopt zo'n? Veel mensen zijn dat het bloos een eeuwig geloven en wat opgemerkt het is. Ze zijn keiner kan weten wat in de toekomst komen wordt en dat woord zijn. Dat is bloos eenvoudig geld uit die voet nemen, zei ze. Wanneer dat over de val is, woordwein moest God dan de woordzijerie verdomen. In 3 Mose 19, 31 zegt God, God necht nu de woordzijers en die de doodje ere juiste bevrouwen. Wer dat deed, merkt zich aan. Ik zie de haar jun God. Adelje vers Lothar, in Kapitel 20 vers 6 sagte haar, en wann sich wer bij de woordzijers oder bij die de doodje ere jeste bevrouwen rood holen jet, en met de afjette riedrift, dan wo ik mijzelf jen dem stalen en wo am uit zijn volk uitroden. En dan Lothar, in vers 27 sagte hij, wann uit een man oder een vrouw in jeste reed van een doden oder een woordzijer jeste reed, moeten de dood gemerkt worden, je zelden de steunen, ere blootschuld kämpt op aan. Dort is wo ihrens God over woordzijerie redt. Noch einig schrift steht, wo ons dat sagt, wo ihrens diese sagt is, es in 5. Mose 18 von vers 9 en wieder, dat sagt, Zo'n sind bij dem Herrn alles abscheiselige Dinge, en wenn zo'n abscheiselige Dinge wordt de Herr jün Gott, de Velkje verjünd uit dem Land rütjauen. In deze vers merkt God dat zeer klar, dat zijn oordeel over woordzijerie en jesterie is dat China aan zo'n dingen deelnemen zal. Trotzdem wordt het nog immer gedaan. Deze miaal bracht ere wiets met er woordzijn veel ernoem. Daar zijn van jou ook nog mensen die zoals deze miaal met woordzijn veel geld merken. Mensen tolen nog veel geld, omdat woordzijers aan ihre korten lezen, de juiste van de doodje naar rood vrouwen en aan de toekomst zijn. Zonen die voor zo'n dingen geld uitgeven zullen weten dat het niet bloos weggesmeten het geld is, maar dat ze ook aan de gevoel zijn ihre ziel te verlieren. God in zijn wijsheid heeft de toekomst voor ons versterken. Dat is veel beter voor ons, wanneer we niet weten wat in de toekomst is. Mensen zijn op een arme nieuwsgierig. Zij willen hier hangen de gordijn van de toekomst kijken. En wanneer God aan de nische niet stelt, dan geloven ze mocht de vriend vielleicht. De vriend deed het ook zeer welig. Ober als toling neemt hij de zeil. Wie kunnen ganz getrouwd den Herrn met onze toekomst vertrouwen. Hij heeft gezegd dat hij immer bij ons zijn wordt. Also in don't wat ons in de toekomst van jen kämt, kan we ons zeker zijn dat hij immer met ons wordt.

Nu de 18e betwintigste vers in de tweede kapitel. Dan wordt de Heer God voor zijn land ivrig zijn en wordt met zijn volk medelijd hebben. Jo, en de Heer God wordt antwoord geven tot zijn volk en tot zijn volk zeggen, checkt, ik word juntje treed, nie wien, en eet schekken, en je worden aanvallen tevreden zijn met deen, en ik word junt niemals worden en vlucht maken, mank de nationen. Ober, ik word de armee van noorden van junt wiet wegnemen, en ik word aan en een verdreden en verloten het land vieren, en dat verste poort van den oosten zee, en dat hingeste poort en westen zee vieren. En dat je stank wordt zich oprechten, en dat stankreed, je rach wordt opkomen, wiels hij grote dingen je donen haft. Dit wist ons en de toekomst enen. Als de armee van Assyrië naar Samaria kwam, en mensen van de 10 Israëlstammen gevangen nemen, willen zij ook Jeruzalem nemen. God erlaubt dat aber niet. Een engel maakt de meeste van den in een nacht dood. Daar wordt aber ook in de laatste dag de armee van noorden komen, zodat zij dat land Israël kunnen gevangen nemen. Dat is voor ons in Hezekiel 38 en 39 beschreven. God wordt den ober op de boy en dat land Israël vernichten, en zij worden dat niet kunnen voor zich brengen. Zo weet als wie dit bestemmen kennen, wordt dit in de aanvang van de triebsel passeren. Dat is bij dit dag nog niet passiert, ober dat wordt tot die tijd komen. En de Zefarge en Joel, die ik rood geleest ha, redt de profeet van zo'n dag in Israël, want de Heer voor zijn land wordt ivrig zijn. Hij wordt aan je treed, wien en eed schekken. We weten dat dit niet passiert als Joel dit doorschrijven deed, wils dat de tijd weer als zij de heerschrijke ploeg houden. Wanneer we de schrift lezen, besonders de profeten, dan is dat klaar te zien dat God een zeer goede tijd voor dat volk Israël en de wereld redmaken wordt. Verdem, dat zo'n dag komen kan, moet de grote triebsel toe een eng gebracht worden. En daar is zeer veel godloosheid nu en aan de wereld. En dit passiert während de christen nog in deze wereld zijn. De heilige Jezus die in alle christen woont, wordt zo'n godloosheid terugholen, maar de Heer Jezus zijn tjinge van deze wereld neergriepen wordt. Dan wordt er niets zijn wat zo'n bezit terugholen kan. Dat is waarom de Heer Jezus zegt, dat er niemals zo'n tijd is geweest en wordt ook niet waarder zijn. Zoals we al gezien hebben, de Heer Jezus wordt terug naar deze eerd komen en wordt een eng maken daarvan. Wanneer de Heer een eng tot de triebsel gebracht heeft en de antichristen zijn armee vernicht heeft, dan wordt hij zijn koninkrijk opstalen. Zo wordt dat immer en God zijn werk zijn. Dat wat godloos en bees is, moet gerecht worden. Dat moet uit hem stich geriemd worden. Eerstens wordt dit voor dich gebracht, als de Heer Jezus op een kruis voor al dat bezit en godloos het en voor die zin sterven deed. God heeft dit durch dat evangelium bekend gemaakt. Wanneer mensen God zijn zegen willen hebben en met hem gemeenschap hebben willen, dan moeten ze God zijn weg komen. Geen mens kan God zijn redding durch werken verdienen. Dat kan hij bloos durch den geloven schrijven. Zonen die de redding aangenomen hebben, worden eeuwiglich met hem Heer zijn. God heeft geen vergnügen en mensheid rechten. Hij wil den veel leven raden. Ober, wanneer mensen er zinde meer leef hebben als ze God leef hebben, dan is er niets wieder dat God doen kan. Wils hij heilig is, moet die zind gestroft worden. Wanneer mensen dat niet door Jezus Christus aannemen, dan moeten ze de stroof zelfs dragen. Dat meent dan dat zo'n eeuwiglich van God afgesneden worden zijn. Mijn vriend, zo'n word ik niet voor junt wensen. Dat is waarom ik junt rode doe, nu rood, dat je junt vandaag, dem Heer Jezus aangeven,
zodat je van jene zinde loskomen kan. En Johannes 5:24 zegt de Heer Jezus dit, en waarheid zei ik junt, wer mijn woord hiert en dem je leeft, die mij geschikt heeft, heeft het eeuwig leven en kämpft niet aan je recht, aber es vom dood tom leven je komen. Durch dem Herr Jezus alleen, es de radung te hebben. Nu de 21:25 Farsch. Han ich angst, o land, frei die en sie schaftig, dan de Herr Gott heeft grote dingen voor die je done. Hat nicht angst, die Tiere am Fleck, dan de Weide en de Wildnis zijn gering geworden. De Boom heeft seine Frucht gedroogt, de Viegeboom en de Wienrank ha ihre volle Frucht gedroogt. Onze vreed jun je ziens en zion, en ziet schaftig en dem Herr Gott jun Gott. Dan hij haft jun de tiede regen je geeft, nu je reichtigheid. Hij haft jun den regen uitgegoten, de tiede en de lote regens en den eerste monat. De draschvloeren worden van je treed zijn, en de feed worden met nieuwe wien en eil everane. Dan woor ik wadde zoals verheer de jore handstallen, die de schwormende heischrijk opgeeten haft, de kruipende heischrijk, de strepende heischrijk en de gnogende heischrijk, mijn grote armee die ik mijn kunt geschikt houden. Zoals wie je zijn ha, de triebsel wordt no de tijd van Christus in komen leiden, en dan wordt hij zijn tjenigrijk opstallen. Wie ha ook je zijn dat de tjoek, Christus in de gemeente, es nicht te zijn en de triebsel. Die zijn alle naar hecht gegrepen worden met dem Herr Jezus en de loft. Christus in de gemeente, es nicht hetzelfde als de nation Israël, en de triebsel is ook vergesteld als de tijd van Jacob of de Israël, zijn trubbel. En deze tijd, en die we nu leven, haft God van mank de heide en van mank de jude, mensen uitgewild en haft den en Christus eind gemaakt, en dat is zijn gemeent. Wanneer dit zool van Christus in gemeent vol is, dan wordt hij ons van deze eerd naar hecht griepen, zodat we hem met hem kunnen zijn. Wanneer de Heer zijn gemeent van deze eerd wordt weggenomen, ha, dan wordt de Antichrist op een boor gemaakt worden. Hij wordt een bond met dat volk Israël maken, dat hij aan bewaren wordt. Dat is de aanvang van de triebsel dat 7 jaar lang wordt zijn. En in midden van de 7 jaar wordt hij zijn bond breken en wordt dat volk Israël en alle die godsvechtig zijn vervallen. De Heer Jezus wordt de triebsel toe een eng brengen wanneer hij terug naar deze eerd en macht en heerlijkheid komen wordt. Dat 1000 jaar trek dat Jezus in hen brengen wordt, is in deze farge en Joel en een kleine weich beschreven. Joel schrift van wie God waar de genedig wordt zijn, te zien volk Israël. Daar is geen weich wie mensen dit, te de tjoik aanwenden kennen, dat geht niet. Daar zijn over veel die dat doen, die proeven. Die zeiden dat de zegens die God Israël geeft houdt, zijn nu voor de tjoik gemeend. Ze zeiden dat God heeft Israël versmeten en wordt de nimmelswaarder terugbrengen. Die zeiden dat deze zegens die de profeten voor Israël verspreken, zijn voor de tjoik gemeend. Mijn vriend, dit is aber nicht wat God zijn woord zegt. En Rema de 9:11 kapitels zegt Paulus klar, dat God heeft zijn volk Israël niet versmeten oder afgezegd. Hij heeft ihn van de tijd ontzien gezegd. Aber hij wordt aan wat het terugstallen. Hij wordt den während de triebsel bewaren, en die worden dem Herr Jezus als er Messias aannemen, wanneer hij wader komen wordt. God had voorken den regen teruggeholen van Israël en land, zodat zij zich van ihre zintelijke weg betieren worden. Joel reed van woe de Herr den regen wader terugbrengen wordt en de tijd, wanneer zij als een volk en dat koninkrijk worden zinnen. Wanneer Joel hier van de eerste en de lote regen reed, dan is dat werkelijk regen dat het land bewässert, en niet een geestelijke regen. De mensen in dat land verloten zich op zo'n regen, dan dat is nodig dat dat land vruchtbaar kan zijn. God had dat als een oordeel teruggeholen
wil zij niet weer gehoorzaam gewaast. Joel zegt hier ook, dat God de jaren waar de handstallen wordt, zoals dat verheer weer gewaast. Dat wat de heisrijke verdorven houden, wordt God aan zoals verheer geven. Dat is ook wat God de zinige nood van mensen nu doen kan. Mensen die jaren en een zin geleefd ha, zijn zoals dat land dat heisrijke opgevreten ha. Wanneer ze zich tot God zinige nood aangeven, dan kan God aan ook jaren handstallen die vruchtbaar kunnen zijn. God wordt aan voor zijn eerbrukken. Wanneer du nog niet betreed bent, dan kom vandaag en neem de Heer Jezus als din heiland aan. Hij wordt die dine zinde vergeven en wordt en die der zijn heilige geest wonen. Hij wordt die dat eeuwig leven geven en wordt die naar zijn hemel nemen van din leven hier op de eerd tot een eindtijd. Nu mag je dat nächste Mal Gottes zeggen, mijn vriend.

En dan zag Jozef zijn vader al van wiet hem. Feit stich hij van zijn wogen af, rand Jacob en Tjeen. Jacob erkent Jozef meest niet, denn hij had Jozef nog als kleinen jong met 17 jaar in zijn Erinnerung. Aber nu, wie Jozef een stortje grooter Mani wurde, en hij zag ganz anders uit, hij wie angetrokken aus een Ägypter. Aber Jacob wist ja, dort moest Jozef zijn. En daar weens rante am ook een tjeen, nam am in de orems en ze drekte zich. Jozef kon zijn troone niet terughouden. Aber deze troone wäre ja niet uit Rüdigkeit da. Nee, verfreid komen ze. Ook bij Jacob wäre de vredestroone te zijn. Nu heb ik endlich gezien dat du nog leven deist. Komet uit Jacobs Mühl met voller Dankbarkeit. Ze houden zich nog zo veel te vertalen. Den ganzen Abend lang reden ze miteinander. En daar vertelt Jozef van zijn tijd im Gefängnis. En van de Dreams van Pharao. En wie Gott doch alles so gut gefiert hat. Aber irgendwann musste ze dan ook mal schlopen gehen.

Wat is hun beroef? Wat doe je zo? En toen gaf de bruider te antwoord, wie zijn vijgwoorden? En wie zijn uit het land Kanaan gekomen, wils door de hongersnood zij er groot is. En zo gaf ons vij, die we keine weide meer vinden. De farao tiet de bruider aan, en dan Jozef, en zegt, ik vrij me dat die familie nu hier is, en zij kunnen alle welle hier blijven. Laat er toch een gauschen wonen, en wanneer ze gouden hoort zijn, dan kunnen ze ook van mij arbeiten, ook op mijn vij abpausen. De bruider ging nu de ziet, en dan stelt Jozef dem farao ook zijn voeder ver. Wat helpest du? Wollte farao van Jakob weiter. En Jakob gaf de antwoord, et sie 130 Jahre alt. En dann nu sehen Jakob den farao.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja lief en dat hij wil hebben dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeiden naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

vers oren. Maar nu wil ik eerst lezen in Psalm, kapitel 40, verses 2 tot 9, gezegd dat ze dit. Ik luid geduldig naar haar, dan bekt hij zich en heet mij schreeuwen. Hij trakt mij uit dat je verder je lach en uit een zamp ruut, en stelt mijn feit op een steen dat ik zeker go. Hij geeft mij ook een nieuw leid in muil, een leid aan zijn God te loven. En nu worden vele zijnen wat God voor mij gedaan heeft, en am verchten en zich op am verloten. Je zegend is de mens, die zich op de Herrn verlaat en zich niet te de stalte gezalde deed. Oder te die met leeges amgone. De wunder word je, die du, mijn Herrn God, je doen hast, zijn veel. En zo ook diene je danken, die du on ons bewiesen deest. Du as China met die te vergelijken, van ik dat woord bekend merken en door van reden, wat du je doen hast, dat wordt veel meer zijn als ik abrieën kun. Opfa en brandopfa is niet wat du hebben wist, aber du hast mij de uren opgemerkt, brandopfa en zendopfa verlangst du niet. Dan zeg ik, ik zie reid, te deunen wat van mij im Gesetzebuch geschreven staat. Mij is dat een vrede, dien wille te deunen mijn God, en dien Gesetz heb ik im hart. Verschuren. Ach, spuw die, dacht Alex te zichzelf als hij nog eenmaal naar de klok checkt. Zijne papa had rots de Bibel opgemerkt en wat verse lezen voor ihre Marien aandacht. Aber Alex weer al zei je ogeduldig. Hij en zijn vader willen van deel verse voren. En hij wil al jaren los voren. De verse ging aan bles zei je schijn. En de familie aandacht speert zich van deel zo zeer lang. Zo schwind als papa vorig had met beden. Hupst hij op en zegt, nu stiet hem voor. De zaken zijn al alle en fertig. Hij frintelt te zijn mama en pocht. Wie worden onkast naar huis brengen van deel? Bij Marifa schmeidde zij ere angelen en woorden aan. Zij luurde en luurde en luurde. Aber zij kreden keine vers. Alex dacht, du wäre vielleicht überhaupt nicht mal fesch im Riefa. Sie nahmen ihre Angle und gingen nach einer anderen Stadt und kartet Ängste auf. Vielleicht bliebe der fesch wach, wenn ich zu viel vertalte, beobachtet Alex. Ich war mal ein Städtchen ganz still sein. Vielleicht hielten sie dort wie Rede von Angeriepe und ab. En opeten te onkers en dat grulde waag. Een paar minuten later valde Alex dat ergenwat rijdt om zijn vers bond. Oh, een vers, ik heb een vers! Schreef hij zeer lastig. Hij rijdt den vers uit de woederuit en dat weer ook werkelijk een zeer fijne grote vers. Hier is ons onkers, zegt hij, ganz stolt. En meis voet stood op, had papa ook een vers, en ze ging dat weer. Hij nam een vers naar anderen van Herke luis, en bekeek zich de vers. Met eenmaal zei hij te papa, ik was zo bedoeld dat de vers mij hadden je hier vertellen, en check hem al, de vers die hebben niet mal uren. Papa chime dicht bij en bekeek zich de vers ook. De vers hebben aber uren, aber die zijn niet van buiten te zijn. Vers hebben ihre uren van binnen in haar kop, niet van buiten, zoals du en ik, zegt papa, als hij Alex treurig in bed aan zijn uur rijdt. Aber weetst du wat? Na wat, nischiert Alex. Wanneer onze uren ook van buiten te zijn zijn, dat wichtigste hier passiert van binnen. We hier alle zarte geluids, jeder dag.
Aber viel von wat we hier vernehmen we nicht sehr gut. En dat kämpft in ein uur nern en durch dat andere ruht. Wann we dat vom Horte vernehmen, dann hab we dat wirklich gehört. Zum Beispiel, wann we Gott sein Wort hier en we dat vernehmen en door wat met deunen, dann hab we dat wirklich gehört. Alex dacht aan waar hij den Samarians had gehoord als zijn vader de Bibel lezen deed. Hij had zijn vader zijn stem gehoord, maar hij had niets vernomen. Zijn gedanken waren bloos bij fasje geweest, en hij had ook werkelijk niet God zijn woord gehoord. Hij schaamt zich innerlijk en neemt zich ver dat hij woord van hier weer beter horen. Jo, zei Papa, dat innerlijke hier, dat is wat de grootste onderscheid merkt in ons leven. Maar nu, wel wie naar huis varen met deze vers te onkas. Nu heb ik nog wat vrouwen voor die. Waar gaat dit du hartje? Wanneer ergendwer de Bibel lezen deed, of de prediken deed in de kerk, dit du werkelijk van harte hartje? Er zijn dine gedanken verke bij wat anders. Werkelijk hier is veel meer als stel zetten van ergendwer vertalen deed. Dat laat verke zo als wat we hartje doen. Maar onze gedanken zijn ganz anders voor. De boodschap wat God voor ons in zijn woord heeft is zeer wichtig voor ons leven. Hij heeft ons door bijna alles wat ons veelt, te weten, om voor hem te leven. Wel wie werkelijk van harte hartje, dat we dat hier kennen wat God zegt aan ons, en wel wie dat vernemen en door even denken en dan dat uitleven, want wie dat doen, dan hebben we werkelijk dat gehoord. En onze vers om uitwendig leren is in Micha kapitel 6 vers 1, daar zegt het dus dit: Hartje, na wat de Heer te Israël zegt. En onze gedanken in deze geschicht zijn: Hoor van harte naar God zijn woord. Nog eenmaal: Hoor van harte naar God zijn woord.

Bedankt zijn Tjenja voor en je schotzijn het hem deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreden, want je wordt niks een zware hartje willen naar de aandacht van iedere dag met Jezus.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

5988. Wenn je ons uit het uitland aanrepen wil, dan moet je de 49 voor Duitsland vergewelen. Je met komt het vandaagse programma Wat zegt de Bibel? Ten einde. En we hopen dat het vandaagse programma junt ten zeeën gewaast is. En je wat niet uit de Bibel leren kunnen. Nu verafscheid ik me van junt en wens junt God zijn rijke zeeën. Afvaardig hieraan.

Ik dank de heren dat we van nu in dit programma waren uitstrolen durven en dat die ook in je schuld zijn toe te horen. Mij vreet dat mensen door zijn die dat woord Gottes lijf hebben en zo is ook ons gebed en verlangen dat dit programma du te deinen mocht ons alle eine halb zennen den weich num Himmel te gonen. En we willen ook van jou dit licht uit Gottes woord waar het ons reden loten en willen onze horten du veropmerken van dort wat de Herr ons te zeigen heeft.

Wil wie tom eng gekomen zijn, verafscheid ik mij van jünt en mocht je nog erloden ons te bezeken aan onze Gottesdienste, die ernaast steht en nog aan Kampo 22 Blomen uurt, zindag somaris klok 9 met zindagschool en klok 10 in de Hauptgottesdienst stortfingen. Onze onschrijf S-Max 248 kwakt in Chihuahua, Mexico 31500. Ons voornummer, wenn die ons onderopen mochten, als 625 58 feier 10 tagen dich.

Nu wel wie tobet Matthäus kapitel 24, de vers 1 wat 13 lezen. Dan is het himmelrijk ook met 10 jongfrues te vergelijken, die er lampen nemen en ruttingen den brigam en die te gaan. 5 van die waren klok en 5 waren onverbedacht. De 5 klokken nemen buiten er lampen ook nog en de krok eil met. De andere 5 aber waren niet verbedacht genoeg eil met te nemen voor er lampen. Als de brigam nou zich luren leidt, worden zij alle schleiprigen schleipen aan. Aber midden in de nacht, wie met eenmaal een luidet roepen. De brigam komt, komt aan het jeen. Dan stonden de jongfrues alle 10 op en putste er lampen. Dan zeiden de onverbedachte 5 te de klokken jeft ans woord van hun eil, dan ans de lampen gonne uit. Aber de klokken zeiden te eend, voor ans alle reekt dat niet touw. God leiwe en tjeip voor hun zelfst. En als hij jene eil tjeipen, kwam de brigam, en die door reid wieren, jene met am nen en de tjast, en de der wordt thuis gesloten. Nou her kwam de onverbedachte 5 en zeide haar lot ons nen. Hij aber zeid, het zei hun te waarheid, het kan hun niet. Daarom ziet waken, dan je weet niet den dag noch de stund, wanneer hij komen wordt.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma de boodschap en leider, waar het hem grote zegen geweest is. Wanneer God het zo wil, dan hier je een weder programma dat de zendung Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je irgend vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zendung of de irgendeine andere van onze zendungen hebben, schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich en maken ons moed, deze dinsdag terug weer te maken. Je hebt ons ook weitgeloten dat je voor ons bidden, en we danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook weer, onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Nu zijn we ten slotte nog wat God met jullie. Wat jullie aan mijn weg waren, heren.